0: Met de Nederlandse Defensie zoeken minister Franken en zijn ambtsgenote Yeshil Gus de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitz, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfweg die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met drie Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.
1: Ion Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Roep een school!
1: Bejaardenverdomme, dat is. Bejaardenverdomme, dat is. Bejaardenverdomme, dat is goed!
0: Godverdomme, dat was goed, hè?
2: Zou je dat paas nou orderen?
0: Wat dat brengt? Een GMB-café.
3: Nee, de Neven-app. Voor jou en music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
3: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music app.
4: App hem al.

Music Queen Bay. Tune in and the best radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ion Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Oost-Nederland.

0: Mayo in Music. Plazante radio.
1: Even haar ondacht. Verzwisch verkeesneesken. Er is een grote filter te melden op de kleine rink van Groet Oost.

0: zon.
1: Werken, file,
0: moeten mijn dag.

merci hè, Bart. Maar we gaan ze toch zeker dat de mensen niet gaan horen dat we geen echte jodenleerlingen vrouwen doen, hè.

0: Boeren dus, dat weten we gewoon.
1: Dat is een kinderkokker.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste.
1: Na direct meer carnavalies. Fleister toch. Mona is het nieuws.
2: In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het om een toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar hebben. Er is intussen een wetsdokter aangesteld. De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn, 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlandse defensie, zoeken minister Franken en zijn ambtsgenote Jeschil Gus de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitz, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfweg die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met 3 Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: een CMB-café.
1: Meer de Neven-app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-app. App
2: de mal.

zijn boos in eerste. Geen wetten, maar tradities pakken wij al mee.

0: Dieper ne gast op moi. Ey, make a mop met toch is blauw.
1: Zwaai, oh stop. En ik geef mondroet en at het niet goed deed. Oh, Rupi, ik zoek naar een goed lief. En gooi, zet na echt mijn gerief. Ik zwaai,

0: are you in music? De beste momenten, de beste muziek, ooit op zijn best.
1: Ons horloge tikt tijd. We vaste lavend is na Najoen Giljor in de wijk.

0: even drom alleen. In stad met mijn moot.
1: Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staten schoenen om.
0: Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd.
1: Deze is ons verhoogd.

0: Ion Music.
1: De numărul 1 în Vanolști.

0: Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dejeratum en Stichter.
1: Lange, recht, meer carnaval iets. Vlijster toch, Monai is het nieuws.
2: In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het om een toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar hebben. Er is intussen een wetsdokter aangesteld. De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn, 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlandse defensie, zoeken minister Franken en zijn ambtsgenote Yeshil Gus de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitze, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfweg die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met 3 Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte. Tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.
0: Iowan Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

zitten. Onze binnenmeester. Die verdient toch een standbeeldje in Piergaat. Oh, wil je dat nog lekker drinken?

0: figür bül.
1: Esterweer!
2: Wat een brunt! JMB Café!
1: Nee, de Neven App voor jou en music!
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk! Nog beter, nog meer mogelijkheden! Download en installeer hem
1: nu! Zoek op City Music, Ajoin Music! En luister naar Ajoin Music overal en altijd! De Neven Ajoin Music App!
3: App hem al!

0: 라디오
1: Oei Cal, werven aten verslijten. Ons lustenoet is nog niet gestreken. Loepen al joren onze stoet. Het gorap verboi, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes moken ieder jaar opnieuw. In elk oleer schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

0: Noten Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet dat van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst.
1: Na, direct, meer carnavalits. Fleister toch, mona eerst het nieuws.
2: In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het om een toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar hebben. Er is intussen een wetsdokter aangesteld. De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn, 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlandse defensie, zoeken minister Franken en zijn ambtsgenote Yeshil Gus de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitz, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfweg die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met 3 Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte. Tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jegaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music App.
2: App hem al.

Avda muelo wyklasie tu. Afda muelo wyklasie tu. Des beter dag met mijn gebieren blijft. Als ge ambras mocht en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van haar geroep. Als we in ons bed de kruipen. Afda muelo wyklasie tu. Afda muelo wyklasie tu. Des beter dag met mijn gebieren blijft. Als ge ambras mocht en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van haar geroep. Als we in ons bed de kruipen. Stoot er zot op mijn kop. Stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het dan bras. Stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop. Af dat mooi lof ik lasje toe. Af dat mooi lof ik lasje toe. Stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop. Stot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend dan is het dan bras. Stot er zot op mijn kop. Stot er zot op mijn kop.

0: Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop.
1: Is vroeg in het smeres, zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Nou ligt de man hier te ronken, zeg.
2: IOM Music. 100% Oost. 100% carnaval.

0: Ja, Getjer, goed dat...
1: Kapitalisten en andere tisten. Allemaal loesten is een oor.
2: Are you in music?
3: Gedierig goede muziek.

0: Geef marmer aan Joen Music. Waar? Avond van Oost.
1: Goedenavond, meneer. Ik ga nog een tafelje voor twee.
2: Maar niet, madame. Want bij een douche heb je nooit genoeg douche. Hoewel gij de pinnengoort presenteren haar.
3: Welkom bij Shade Douche.

0: wakker maken, zo om dat poep nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, hè?
2: Ja, kan die al weten, hè, zeg.
0: Zie, Geer, de juppie is al op het fietsje kapot.
2: Ja, het zijn er maar twee niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, bloos het je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom, nog naar de.
3: Ajo in Music op onder de 7.8 en onder de 5.8. En natuurlijk op de app.

dat is wel iets straf, kan kant niet meer aan. Wil je mij rissen wat duilt, en klopt maar een mork wil staan. Wie ooit daarna verwacht, dat gooit het liste lacht, met mijn kop zo.

0: Vanuit Olst Media Building. Ajoen Music op FM in Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste.
1: Na direct meer carnavalies. Fleister toch, monaïst het nieuws.
2: In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het om een toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar hebben. Er is intussen een wetsdokter aangesteld. De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn, 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlandse defensie, zoeken minister Franken en zijn ambtsgenote Yeshil Gus de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitze, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfweg die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met 3 Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minimaal tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte. Tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App hem al.
3: Ha ha ha ha!

nacht. Want smare tot zauwes. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: anders zou ik willen. Dat veel lager en schoener kan.
1: En het zal hem geen boterham schillen, de schoenste wou

0: Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stichten.
1: Ja, direct. Meer carnaval is. Vlijster toch. Monai is het nieuws.
2: In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het om een toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar hebben. Er is intussen een wetsdokter aangesteld. De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn, 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlandse defensie, zoeken minister Franken en zijn ambtsgenote Jeschil Gus de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitz, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfweg die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met 3 Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.
0: Ion Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music App.
2: App hem al.
3: Vrijdag.

Opgepast, opgepast. Even op zoi. Even onderkant. Even alert. Want de enige echte megakaren roeien na op de mert.

Music. Overal op FM. Onder den Zijpe.jacht en onder den Waf.jacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: Zijn een fan van de voelde goeds van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 voelde goed radio's van Holst.
1: Zeg Vincent, wat in de bistjes bij jou ik al hè? Wat dat je gewoon aanvraagt, zwaag stilletjes.

IOM Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er hier wat verder.

0: Vonuten Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst.
1: Na, direct, meer carnaval is. Fluister toch, Mona is het nieuws.
2: Oekraïne wil dat de VN-veiligheidsraad in spoedzitting bijeenkomt. Het eist een krachtig antwoord op de zware Russische aanvallen in de nacht van zaterdag op zondag. Daarbij kwamen zeker 4 mensen om en raakten ruim 100 anderen gewond. Tientallen gebouwen liepen schade op, waaronder ook de kantoren van de WHO en van de Duitse zender ARD in Kiev. Heel wat Europese leiders hebben de aanvallen scherp veroordeeld. In het zuidwesten van Frankrijk zijn gisteren 2 zwemmers verdronken. Ze werden in zee meegesleurd door de sterke stroming. Het drama gebeurde in de buurt van Bordeaux. Het zou gaan om een Duitse vrouw van 56 en een man van rond de 60. En in Nederland zijn 2 mensen verdronken bij 2 aparte incidenten in recreatieparken. Een minderjarige die in minder dan een week 2 keer dezelfde supermarkt had overvallen, is opnieuw vrij. Dat heeft het nieuwsblad vernomen. De jeugdrechter wou de jongen minstens een maand in een gesloten instelling laten opnemen, maar daar was geen plaats. En daarom is hij onder voorwaarden vrijgelaten. Het gaat om een jongen van 16 van Afrikaanse origine uit Ukkel, die al bekend was bij het gerecht. Landskampioen Club Brugge heeft gisteravond zijn laatste wedstrijd van de play-offs overtuigend gewonnen. Blauw-zwart klopte AA Gent met 5-0. Doelman Simon Mignolet stopt zoals bekend met voetballen en werd uitgewuifd met een staande ovatie. Vanavond viert Club Brugge de titel met een groot feest op de Grote Markt in Brugge. Gent is ondanks de nederlaag toch nog 5e. Het speelt tegen Racing Genk voor een Europees ticket. KV Mechelen maakte ook nog kans op die 5e plaats, maar verloor met 3-0 in Sint-Truiden. Union vernederde dan weer Anderlecht met 5-1. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen. Hij finishte voor de Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen. Het was voor Antonelli zijn 4e zege op rij. Door zijn overwinning loopt hij verder uit in de WK-stand. We kunnen opnieuw genieten van een zonovergoten en zeer warme dag. De temperatuur kan weer oplopen tot 30 graden. Ook morgen veel zon. We doen er dan zelfs nog 3 graden bij. De dagen daarna wordt het geleidelijk minder warm.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music en luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: fan van de Voel Je Goed hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven dergoed 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van ons natuurlijk.

meer wat je tol zeggen, het is plat. Wat wordt aan kan niemand imiteren. Je moet geen joeren, als vreemde dat proberen. Al komen onder een ries of krakiel. Als er op ons komt.

ochet paroas, Zembriggen en clochards. Of Amsterdam, met zijn grachten en boulevards. Maar wat is dat, bij mijn stad vergelijken? Waar dat ze heel jaar over vaste lauven spreken. Ze mensje lief, door vijf geef ik heel mijn hart.

0: vanuit de Olst Media Building. Ayo Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ayo Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste.
1: Na, direct, hier, carnavalits. Vlees dan toch, monaïst, het nieuws.
2: Oekraïne wil dat de VN-veiligheidsraad in spoedzitting bijeenkomt. Het eist een krachtig antwoord op de zware Russische aanvallen in de nacht van zaterdag op zondag. Daarbij kwamen zeker 4 mensen om en raakten ruim 100 anderen gewond. Tientallen gebouwen liepen schade op, waaronder ook de kantoren van de WHO en van de Duitse zender ARD in Kiev. Heel wat Europese leiders hebben de aanvallen scherp veroordeeld. In het zuidwesten van Frankrijk zijn gisteren 2 zwemmers verdronken. Ze werden in zee meegesleurd door de sterke stroming. Het drama gebeurde in de buurt van Bordeaux. Het zou gaan om een Duitse vrouw van 56 en een man van rond de 60. En in Nederland zijn 2 mensen verdronken bij 2 aparte incidenten in recreatieparken. Een minderjarige die in minder dan een week 2 keer dezelfde supermarkt had overvallen, is opnieuw vrij. Dat heeft het nieuwsblad vernomen. De jeugdrechter wou de jongen minstens een maand in een gesloten instelling laten opnemen. Maar daar was geen plaats. En daarom is hij onder voorwaarden vrijgelaten. Het gaat om een jongen van 16 van Afrikaanse origine uit Ukkel, die al bekend was bij het gerecht. Landskampioen Club Brugge heeft gisteravond zijn laatste wedstrijd van de play-offs overtuigend gewonnen. Blauw-zwart klopte AA Gent met 5-0. Doelman Simon Mignolet stopt zoals bekend met voetballen en werd uitgewuifd met een staande ovatie. Vanavond viert Club Brugge de titel met een groot feest op de Grote Markt in Brugge. Gent is ondanks de nederlaag toch nog 5e. Het speelt tegen Racing Genk voor een Europees ticket. KV Mechelen maakte ook nog kans op die 5e plaats, maar verloor met 3-0 in Sint-Truiden. Union vernederde dan weer Anderlecht met 5-1. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen. Hij finishte voor de Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen. Het was voor Antonelli zijn 4e zege op rij. Door zijn overwinning loopt hij verder uit in de WK-stand. We kunnen opnieuw genieten van een zonovergoten en zeer warme dag. De temperatuur kan weer oplopen tot 30 graden. Ook morgen veel zon. We doen er dan zelfs nog 3 graden bij. De dagen daarna wordt het geleidelijk minder warm.
0: Ion Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
2: App hem al.

tieren en al gestoef. Morgen zit een dikke in de poef. Zijn staan op zoek naar het poosje van bier gaat. Mo van den Beer, zijn zammels we benaad. Alder is bokje een kans, zij ontspringen de dans.

0: Het is haar ontgoon, wordt alles mee omstoel.
1: IO in Music, plezante radio.

0: Ajoen Music.
1: Stodop, stodop.
0: Ajoen Music.
1: Stodop, stodop.
0: Ajoen Music.
1: Stodop, stodop.
0: Ajoen Music.
2: Ah, hier zijn we hier. Hoe zat er van de week, hè? Ik heb het al zelf meegedoen in dal.
3: Of ze aan haar weg gooit naar ons hangar misschien.
4: Oeh, is er hier nog zoveel werk of wat?
2: Veel werk?
5: Ze biedt is verder om carnaval, dus geen excuses maken. Stik

0: zijn borren. Van zijn borren, toch niet van Daremolle of Allei. Dat is een borren. Van de borren, van Moesel, Borgem of die Kotei. Dat is een borren.
1: Ajoy Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkt.
2: Ja, direct, meer carnaval is. Vlijster toch, Mona is het nieuws.
3: Oekraïne wil dat de VN-veiligheidsraad in spoedzitting bijeenkomt. Het eist een krachtig antwoord op de zware Russische aanvallen in de nacht van zaterdag op zondag. Daarbij kwamen zeker 4 mensen om en raakten ruim 100 anderen gewond. Tientallen gebouwen liepen schade op, waaronder ook de kantoren van de WHO en van de Duitse zender ARD in Kiev. Heel wat Europese leiders hebben de aanvallen scherp veroordeeld. In het zuidwesten van Frankrijk zijn gisteren 2 zwemmers verdronken. Ze werden in zee meegesleurd door de sterke stroming. Het drama gebeurde in de buurt van Bordeaux. Het zou gaan om een Duitse vrouw van 56 en een man van rond de 60. En in Nederland zijn 2 mensen verdronken bij 2 aparte incidenten in recreatieparken. Een minderjarige die in minder dan een week 2 keer dezelfde supermarkt had overvallen, is opnieuw vrij. Dat heeft het nieuwsblad vernomen. De jeugdrechter wou de jongen minstens een maand in een gesloten instelling laten opnemen. Maar daar was geen plaats. En daarom is hij onder voorwaarden vrijgelaten. Het gaat om een jongen van 16 van Afrikaanse origine uit Ukkel, die al bekend was bij het gerecht. Landskampioen Club Brugge heeft gisteravond zijn laatste wedstrijd van de play-offs overtuigend gewonnen. Blauw-zwart klopte AA Gent met 5-0. Doelman Simon Mignolet stopt zoals bekend met voetballen en werd uitgewuifd met een staande ovatie. Vanavond viert Club Brugge de titel met een groot feest op de Grote Markt in Brugge. Gent is ondanks de nederlaag toch nog 5e. Het speelt tegen Racing Genk voor een Europees ticket. KV Mechelen maakte ook nog kans op die 5e plaats, maar verloor met 3-0 in Sint-Truiden. Union vernederde dan weer Anderlecht met 5-1. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen. Hij finishte voor de Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen. Het was voor Antonelli zijn 4e zege op rij. Door zijn overwinning loopt hij verder uit in de WK-stand. We kunnen opnieuw genieten van een zonovergoten en zeer warme dag. De temperatuur kan weer oplopen tot 30 graden. Ook morgen veel zon. We doen er dan zelfs nog 3 graden bij. De dagen daarna wordt het geleidelijk minder warm.
1: Ajoen Music.
4: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music app.
2: App de mal.

Ja, beste luisteraars en luisteraressen. Bij deze dus zou ik u volledige aandacht willen vragen voor deze onbekende bekende carnavalisten van Leer met hun voor mij dus geweldige...

0: plezierige, goede muziek.
1: Hoe kan zo'n nekel kameroot naar meesten van smaren tot zoveel lopen te zogen?
2: Ai, mannen, jongen, toch

0: een moslimblok aan doen. Gewerbe trapt op ne noeigen toeren. Zwanstag gestotje, de pijamajouren niet zouden.
1: Nee, nee, mogen mij genoeg te vies hebben, hè.
0: En ik

0: Fonuetan Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst.
1: Na, direct, meer carnavalits. Vlijster toch, maar na eerst het nieuws.
2: Oekraïne wil dat de VN-veiligheidsraad in spoedzitting bijeenkomt. Het eist een krachtig antwoord op de zware Russische aanvallen in de nacht van zaterdag op zondag. Daarbij kwamen zeker 4 mensen om en raakten ruim 100 anderen gewond. Tientallen gebouwen liepen schade op, waaronder ook de kantoren van de WHO en van de Duitse zender ARD in Kiev. Heel wat Europese leiders hebben de aanvallen scherp veroordeeld. In het zuidwesten van Frankrijk zijn gisteren 2 zwemmers verdronken. Ze werden in zee meegesleurd door de sterke stroming. Het drama gebeurde in de buurt van Bordeaux. Het zou gaan om een Duitse vrouw van 56 en een man van rond de 60. En in Nederland zijn 2 mensen verdronken bij 2 aparte incidenten in recreatieparken. Een minderjarige die in minder dan een week 2 keer dezelfde supermarkt had overvallen, is opnieuw vrij. Dat heeft het nieuwsblad vernomen. De jeugdrechter wou de jongen minstens een maand in een gesloten instelling laten opnemen, maar daar was geen plaats. En daarom is hij onder voorwaarden vrijgelaten. Het gaat om een jongen van 16 van Afrikaanse origine uit Ukkel, die al bekend was bij het gerecht. Landskampioen Club Brugge heeft gisteravond zijn laatste wedstrijd van de play-offs overtuigend gewonnen. Blauw-zwart klopte AA Gent met 5-0. Doelman Simon Mignolet stopt zoals bekend met voetballen en werd uitgewuifd met een staande ovatie. Vanavond viert Club Brugge de titel met een groot feest op de Grote Markt in Brugge. Gent is ondanks de nederlaag toch nog 5e. Het speelt tegen Racing Genk voor een Europees ticket. KV Mechelen maakte ook nog kans op die 5e plaats, maar verloor met 3-0 in Sint-Truiden. Union vernederde dan weer Anderlecht met 5-1. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen. Hij finishte voor de Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen. Het was voor Antonelli zijn 4e zege op rij. Door zijn overwinning loopt hij verder uit in de WK-stand. We kunnen opnieuw genieten van een zonovergoten en zeer warme dag. De temperatuur kan weer oplopen tot 30 graden. Ook morgen veel zon. We doen er dan zelfs nog 3 graden bij. De dagen daarna wordt het geleidelijk minder warm.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien.

0: Rocket.
1: Are you in music?
2: Je zende fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van na hoe ik niet anders verwacht.

0: Hier zijn de Pieters. Kom dan hier dat ik er een dikke bij schrijf.
1: Je zijn de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van na hoe ik niet anders verwacht.

0: ust, éjjel zaksz kömény, éj, ust, éjjel zaksz kömény, éj, ust, éjjel zaksz kömény.
1: JMB Café.
2: Nee, de Neven App. Voor jou en music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ayo en Music. En luister naar Ayo en Music overal en altijd. De Neven Ayo en Music App.

0: Are you in music? 100% oost, 100% carnaval.
1: In tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
2: Was een carnaval Nilo. En los, door is gesproken af.
3: Wat zeg je door? Zou dan ik je gewoon expliceren, hè?
4: Wat pas de gooi, versloeiste wittel.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, ajo.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste.
1: Na, direct, meer carnaval is. Fleister toch, mona is het nieuws.
2: In de Xmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Die gebeurde vanmorgen vroeg rond 5 uur aan het station. Het slachtoffer heeft een schotwonde in de buik. De politie heeft 6 verdachten opgepakt. Ze worden ondervraagd. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. De internationale olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5-6% naar het laagste punt in 2 weken. Dat komt door de aankondiging van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mark Rubio tijdens een bezoek aan India. Hij zegt dat er een kans is dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. De onderhandelaars praten vooral over een verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen en een versoepeling van de blokkade van de zeestraat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er zeker 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De ramp gebeurde zaterdag. De oorzaak van de instorting is nog onbekend. Op de controversiële Enhanced Games in Las Vegas is dan toch een wereldrecord gebroken. Op die games is doping toegelaten om zoveel mogelijk wereldrecords te breken. Maar dat is alleen de Griek Christian Golomeev gelukt in de 50 meter vrije slag zwemmen. Hij zwom 700ste sneller dan het wereldrecord, maar zijn tijd wordt niet officieel erkend. De Griek krijgt van de organisatie wel een premie van $1 miljoen. Op de Enhanced Games komt veel kritiek van de internationale sportbonden omdat het gevaarlijk is. Opnieuw een zonnige dag vandaag, het kan tot 30 graden worden. Morgen hetzelfde weer en mogelijk een graad of 2 warmer. Woensdag meer wolken en nog hoogstens 26 graden.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nevenapp van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music app.
3: App hem al.

live vanuit Terzogen, aan de goede kant van Oost. De enige echte.

0: Music. Overal op FM. Onder den Zijpe.jacht en onder den Vaaf.jacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkt.
1: La, Rekt, Mier, Carnavalis, Vlijster toch, Monaïst, het nieuws.
2: In de IJsmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Die gebeurde vanmorgen vroeg rond 5 uur aan het station. Het slachtoffer heeft een schotwonde in de buik. De politie heeft 6 verdachten opgepakt. Ze worden ondervraagd. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. De internationale olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5-6% naar het laagste punt in 2 weken. Dat komt door de aankondiging van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mark Rubio tijdens een bezoek aan India. Hij zegt dat er een kans is dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. De onderhandelaars praten vooral over een verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen en een versoepeling van de blokkade van de zeestraat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er zeker 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De ramp gebeurde zaterdag. De oorzaak van de instorting is nog onbekend. Op de controversiële Enhanced Games in Las Vegas is dan toch een wereldrecord gebroken. Op die games is doping toegelaten om zoveel mogelijk wereldrecords te breken. Maar dat is alleen de Griek Christian Golomeev gelukt in de 50 meter vrije slag zwemmen. Hij zwom 700ste sneller dan het wereldrecord, maar zijn tijd wordt niet officieel erkend. De Griek krijgt van de organisatie wel een premie van $1 miljoen. Op de Enhanced Games komt veel kritiek van de internationale sportbonden omdat het gevaarlijk is. Opnieuw een zonnige dag vandaag. Het kan tot 30 graden worden. Morgen hetzelfde weer en mogelijk een graad of 2 warmer. Woensdag meer wolken en nog hoogstens 26 graden.
0: Iowan Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wij zijn Ikke Roemvoisin en ik loop het gevies.
1: Weet je waar ik kickboy mee, jongens? Yeah. Met een portefeuille, donkey en

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

Keer om alsjeblieft. Ik herhaal. Keer om alsjeblieft. Hallo. Keer om alsjeblieft. Zit er soms een banaan in je oor, Bart? Keer nu om alsjeblieft.

0: uw bestemming zich aan de linkerkant.
1: Ja, dat zijn je schat. Onder de verkeerde tut.
0: Ik zou het appreciëren mocht u me niet verwijten. We blijven beleefd, Bart. Ga naar links. Ga naar rechts. Keer om, indien mogelijk. Herberekenen.

lang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: AJOIN Music op 107.8 en 105.8 en natuurlijk op de app.
1: Ja, hé, hey, kameroot, dat is ik hier, de Frankie.
2: Oh, de Frankie!
1: Zeg, maar dan gaat die zonnig moeten opgeschierd worden. Ik heb gehoord dat geworden een specialist is. Dat geeft toch geen twijfel aan gekomen te doen, zeg.
2: Op zin! Zeg, Frankie, vind je schier, toch? Zit hem aan, zeg. Als het te maken is, hier, om afvroegen.
1: Zeg, je moet wel zien dat je die broen bespakt, dat is die blauw, hé.
2: Hé, hey, Frankie, het is niet de eerste keer dat ik kom schier bij haar, hé. Ik heb toch al dikke smaak kloeien komen schier van haar, hé.
1: Voilà, nou weet je wat je moet doen, hè. Je trekt haar plankjes aan haar riet, hè.
2: Ja, of wat dan ook.

0: Anuetten Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goeds radio's van Olst.
1: Na direct meer carnaval is, vlees dan toch, mona is het nieuws.
2: In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Die gebeurde vanmorgen vroeg rond 5 uur aan het station. Het slachtoffer heeft een schotwonde in de buik. De politie heeft 6 verdachten opgepakt. Ze worden ondervraagd. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. De internationale olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5-6% naar het laagste punt in 2 weken. Dat komt door de aankondiging van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mark Rubio tijdens een bezoek aan India. Hij zegt dat er een kans is dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. De onderhandelaars praten vooral over een verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen en een versoepeling van de blokkade van de zeestraat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er zeker 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De ramp gebeurde zaterdag. De oorzaak van de instorting is nog onbekend. Op de controversiële Enhanced Games in Las Vegas is dan toch een wereldrecord gebroken. Op die games is doping toegelaten om zoveel mogelijk wereldrecords te breken. Maar dat is alleen de Griek Christian Golomeev gelukt in de 50 meter vrije slag zwemmen. Hij zwom 700ste sneller dan het wereldrecord, maar zijn tijd wordt niet officieel erkend. De Griek krijgt van de organisatie wel een premie van $1 miljoen. Op de Enhanced Games komt veel kritiek van de internationale sportbonden omdat het gevaarlijk is. Opnieuw een zonnige dag vandaag, het kan tot 30 graden worden. Morgen hetzelfde weer en mogelijk een graad of 2 warmer. Woensdag meer wolken en nog hoogstens 26 graden.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB-café.
1: Meer de Neven app voor Jo en Music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jo en Music. En luister naar Jo en Music overal en altijd. De Neven Jo en Music app.
2: App hem al.

0: zijn een fan van de voelde goeds van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 voelde goede radio's van ons.
1: Trek de

de rage van pluppels in een pakje chips is er niet verraad, John Gang. Zet daar eens bij hier en zit iets gemier met hier wat drank in dans. Een selfie van hier en een selfie van door, op ieder baan stel je zeker op. Je slikt aan de foto's en lomperig, dan is er na de selfie stick. Trek een selfie, of een belfie, trek een selfie. Iedere student is met examens toe aan een beetje verzet. Ze zetten er beste kont of wil gewoon weg, maar op dit

golf, kunt er allemaal met zijn gay en zwem in dans. Ze trekken van alles die dat op je trekt en dat is echt dan bedankt. Dus kom dan met eigen spring met mijn room en roep naar carnavalfie. Dan springen met spier, bedankt ongier, op de bombier, voor een selfie.

0: Večeren a Joen Music e Zara Radio.
1: De loerse maal in 2026. Ze wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een heel jaar zwijvend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gejond. Dus na stoppen we weer met ons voet op de grond.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music. Op FM. In heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste.
1: Na direct meer carnavalis. Fleister toch. Mona is het nieuws.
2: In de Xmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Die gebeurde vanmorgen vroeg rond 5 uur aan het station. Het slachtoffer heeft een schotwonde in de buik. De politie heeft 6 verdachten opgepakt. Ze worden ondervraagd. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. De internationale olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5-6% naar het laagste punt in 2 weken. Dat komt door de aankondiging van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mark Rubio tijdens een bezoek aan India. Hij zegt dat er een kans is dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. De onderhandelaars praten vooral over een verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen en een versoepeling van de blokkade van de zeestraat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er zeker 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De ramp gebeurde zaterdag. De oorzaak van de instorting is nog onbekend. Op de controversiële Enhanced Games in Las Vegas is dan toch een wereldrecord gebroken. Op die games is doping toegelaten om zoveel mogelijk wereldrecords te breken. Maar dat is alleen de Griek Christian Golomeev gelukt in de 50 meter vrije slag zwemmen. Hij zwom 700ste sneller dan het wereldrecord, maar zijn tijd wordt niet officieel erkend. De Griek krijgt van de organisatie wel een premie van $1 miljoen. Op de Enhanced Games komt veel kritiek van de internationale sportbonden omdat het gevaarlijk is. Opnieuw een zonnige dag vandaag. Het kan tot 30 graden worden. Morgen hetzelfde weer en mogelijk een graad of 2 warmer. Woensdag meer wolken en nog hoogstens 26 graden.
0: Ajoen Music.
3: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar. Nog nooit gezien

0: Hey, ik heb daar gebosht. Ben je content?
1: Hij is er weer!
2: Wat dat brengt?
3: GMB Café.
4: Meer de Neven App voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
4: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music App.
1: App hem al.

0: Seraphon van de Voel Je Goed Hits van City Music. Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Roosje Natuurlijk.

AYOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: IO in Music, plezante radio.
1: Ik zag het overlast op.

0: checken.
1: Ayo en Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Olst, Olkert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

0: Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stiepen.
1: Na, direct, meer carnaval is. Vlijst dan toch, mona is het nieuws.
2: In Tubeke in Waals-Brabant is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd na een zware brand in een textielopslagplaats. Volgens de burgemeester komt er giftige rook vrij en zijn buurtbewoners geëvacueerd. De zwarte rookpluim is zichtbaar tot in Halle en Brussel. Over de oorzaak of de schade is nog niets bekend. In de Franse stad Rennes in Bretagne is gisteren namiddag een jongen van 12 doodgevonden in de bosjes met een natte handdoek strak rond zijn nek gewikkeld. Het incident gebeurde langs de oevers van de rivier de Vilaine, die door het historische centrum van de stad loopt. Er is een onderzoek geopend naar moord. De politie heeft een verdachte opgepakt van 16 jaar. De voormalige partijchef van de Scottish National Party, Peter Murrell, heeft schuld bekend aan het verduisteren van meer dan £400.000 partijgeld. Hij gebruikte het geld onder meer voor een motorhome, twee auto's en luxe producten. Murrell is 61 en is de ex-man van Nicola Sturgeon. Zij is minister-president geweest van Schotland. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag en een paar maanden later werd Murrell opgepakt. Vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële misbruik. Op 23 juni doet de rechter een uitspraak in de zaak en kent Murrell zijn straf. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek Magnifica Humanitas, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt een ontwapening van AI.
3: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know, but deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences and indicating paths forward for humanity.
2: De paus wijst de techniek niet af, maar wijst er wel op dat we moeten voorkomen dat de technologie de mensheid gaat domineren. Volgens de kerkvader ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Elise Mertens staat in de tweede ronde van het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Ze versloeg de Duitse Tatjana Maria in twee sets. Het werd 7-5 en 6-0. In de volgende ronde speelt ze tegen de Poolse Maja Chwalinska. Opnieuw een zonnige dag vandaag. Het kan tot 30 graden worden. Morgen hetzelfde weer en mogelijk een graad of twee warmer. Woensdag meer wolken en nog hoogstens 26 graden.
0: Iowan Music.
4: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat is dat voor reet?
1: Zeg, dat kostuum en dat wagen, dat stond precies op Pinterest.
2: Nou, dat gezicht, amai, dat zou ik hebben.
1: Hier zijn.

leef bij carnaval. Ik zal mijn ziel weggeven, voor dat als ooit nee. Je mooi staat te beleven, ik zit er Regilio op te wachten. Want elke dag zijn mijn gedachten bij die vaste lauwensnachten.

En ja, ze zal in Rome zeren. En ja, ze is perfect. Niet een gemoedje, niet roteren. Alleen is lote keren. Bezien ze na een keer. Amai, als

0: Dus dat voor iets.
1: Wat dat brengt?
2: Een CMB-café.
1: Nee, de Neven-app. Voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-app. App hem al.

0: Live van nu ter zorgen in Olst, de nienige nechten, ajo in music. Wer ave van Olst.
1: Braderie op de Werkenmarkt, schuifrecht over Adair, aan de andere kant van het water. Ons winkel staat open, 7 dagen op 7, behalve de vrijdag achternoem.
2: Allah moro per mij. Allah moro per mij.

0: Anuetten Olst Media Building. AJOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet af van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. AJOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst.
1: Na, direct, meer carnavalits. Vlijst dan toch, mona is het nieuws.
2: In Tubeke in Waals-Brabant is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd na een zware brand in een textielopslagplaats. Volgens de burgemeester komt er giftige rook vrij en zijn buurtbewoners geëvacueerd. De zwarte rookpluim is zichtbaar tot in Halle en Brussel. Over de oorzaak of de schade is nog niets bekend. In de Franse stad Rennes in Bretagne is gisteren namiddag een jongen van 12 doodgevonden in de bosjes met een natte handdoek strak rond zijn nek gewikkeld. Het incident gebeurde langs de oevers van de rivier de Vilaine, die door het historische centrum van de stad loopt. Er is een onderzoek geopend naar moord. De politie heeft een verdachte opgepakt van 16 jaar. De voormalige partijchef van de Scottish National Party, Peter Murrell, heeft schuld bekend aan het verduisteren van meer dan £400.000 partijgeld. Hij gebruikte het geld onder meer voor een motorhome, twee auto's en luxe producten. Murrell is 61 en is de ex-man van Nicola Sturgeon. Zij is minister-president geweest van Schotland. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag en een paar maanden later werd Murrell opgepakt. Vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële misbruik. Op 23 juni doet de rechter een uitspraak in de zaak en kent Murrell zijn straf. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek Magnifica Humanitas, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt een ontwapening van AI.
3: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know. But deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences and indicating paths forward for humanity.
2: De paus wijst de techniek niet af, maar wijst er wel op dat we moeten voorkomen dat de technologie de mensheid gaat domineren. Volgens de kerkvader ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Elise Mertens staat in de tweede ronde van het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Ze versloeg de Duitse Tatjana Maria in twee sets. Het werd 7-5 en 6-0. In de volgende ronde speelt ze tegen de Poolse Maja Chwalinska. Opnieuw een zonnige dag vandaag. Het kan tot 30 graden worden. Morgen hetzelfde weer en mogelijk een graad of twee warmer. Woensdag meer wolken en nog hoogstens 26 graden.
0: AJOL Music.
4: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, jij nog nooit gezien of gehoord.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

0: Radio'n müzik.
1: Er Radio.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

Nou die is aan de voort, rond de winter tot. Geroken dat jongen door de wijk wordt. Zij mogen garantijd dat men prepareert. Een roos

0: Vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste.
1: Na direct meer carnavalies. Fleister toch. Mona is het nieuws.
2: In Tubeke in Waals-Brabant is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd na een zware brand in een textielopslagplaats. Volgens de burgemeester komt er giftige rook vrij en zijn buurtbewoners geëvacueerd. De zwarte rookpluim is zichtbaar tot in Halle en Brussel. Over de oorzaak of de schade is nog niets bekend. In de Franse stad Rennes in Bretagne is gisteren namiddag een jongen van 12 doodgevonden in de bosjes met een natte handdoek strak rond zijn nek gewikkeld. Het incident gebeurde langs de oevers van de rivier de Vilaine, die door het historische centrum van de stad loopt. Er is een onderzoek geopend naar moord. De politie heeft een verdachte opgepakt van 16 jaar. De voormalige partijchef van de Scottish National Party, Peter Murrell, heeft schuld bekend aan het verduisteren van meer dan £400.000 partijgeld. Hij gebruikte het geld onder meer voor een motorhome, twee auto's en luxe producten. Murrell is 61 en is de ex-man van Nicola Sturgeon. Zij is minister-president geweest van Schotland. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag en een paar maanden later werd Murrell opgepakt. Vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële misbruik. Op 23 juni doet de rechter een uitspraak in de zaak en kent Murrell zijn straf. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek Magnifica Humanitas, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt een ontwapening van AI.
3: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know, but deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences and indicating paths forward for humanity.
2: De paus wijst de techniek niet af, maar wijst er wel op dat we moeten voorkomen dat de technologie de mensheid gaat domineren. Volgens de kerkvader ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Elise Mertens staat in de tweede ronde van het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Ze versloeg de Duitse Tatjana Maria in twee sets. Het werd 7-5 en 6-0. In de volgende ronde speelt ze tegen de Poolse Maja Chwalinska. Opnieuw een zonnige dag vandaag. Het kan tot 30 graden worden. Morgen hetzelfde weer en mogelijk een graad of twee warmer. Woensdag meer wolken en nog hoogstens 26 graden.
0: Ajoen Music.
4: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: NGMB Café.
1: Meer de neven en voilà jouw en music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
2: App de mouse.

0: muziek. De beste moment, de beste muziek, onst op zijn best.
1: Sluip verdrommelien, in stand met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons, trekken ons staten schoenen om. De schoenpoep om ons hand, dat demmen toch verdient. Het werd tijd, deze is ons verhoogd.

0: zei die vrouw, maar kan je het vragen? Wil je gewoon met mij een foto maken? Ik zou gern een selfie met mij aan. Al kook dicht tegen de mooi. Allee, als een maand tegen kan, heen, dat ik ze biedt geen lap op mijn weg krijg.
1: Ayo in Music, plezante radio.
2: Zot, zot, stijke zot.

0: Wat kom de gooi doen?
1: Dag Kamil. Ik kom een liedje zingen in Tolsters.
0: Dat klopt, gaat toch geen Tolsters?
1: Ha, ik zou toch eens willen proberen.
0: Zet ik erin?
1: Hey, dat min je niet.
0: Wat doet Marpen?
1: Hey, je gooit me toch helpen, hè?
0: Allee, Bisbak. Geef me gas. 1, 7, 9.
2: Ja, zeg, kost mij.

0: Jommen, jommen, stop een keer. Wat is dat hier allemaal? Wat heeft dat nog te maken met je sakos?
1: Pa, ik weet het. Het is toch voor de mensen, dames en heren, als je me verkupt.
0: Als je het gewoon zegt, hier,

0: Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkt.
1: Ja, direct. Mier, carnaval iets. Vlijst dan toch. Mona is het nieuws.
2: Feest in Brugge met de titelvering van Club Brugge met duizenden supporters op de Brugse markt in de felle zon.
3: De reden waarom dat we hier zijn, eerst daar dat allemaal, maar die tweede ster!
2: De hulpdiensten hadden opgeroepen om goed te smeren en water mee te brengen, maar omdat sommigen daar al uren stonden, is de brandweer water komen vernevelen om hen te verkoelen. Bij de zware bedrijfsbrand in Toebeke is ook asbest vrijgekomen. Mensen in de buurt moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. In Lembeek bij Halle is ook een kunstenfestival stilgelegd. De bezoekers zijn naar huis gestuurd. De kust heeft zijn beste Pinksterweekend in 5 jaar achter de rug. Er waren 450.000 dagtoeristen en er zijn ook meer dan 500.000 overnachtingen geteld. Vorig jaar was er nog een derde minder. In Oostende is het zomerdrukteplan een tijd lang geactiveerd om het verkeer vlotter te laten verlopen. En er was ook politie op het strand, maar nergens liep het uit de hand. De uitbraak van het ebola-virus in Congo is extreem ernstig en complex. Dat zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. De situatie zal mogelijk eerst nog verslechteren voor er verbetering komt, zegt hij. Ook Artsen zonder Grenzen waarschuwt dat deze variant momenteel moeilijk te bestrijden is en vaccins van de vorige variant nauwelijks helpen. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie gaat deze week zelf naar Congo. Er is nu ook een meisje van 15 opgepakt in Frankrijk, nadat daar in Rennes een tiener dood is gevonden. Eerder was er ook een verdachte van 16 opgepakt. Het slachtoffer is een jongetje van 11. Hij lag aan de oevers van een rivier in bosrijk gebied met een natte handdoek strak rond zijn nek. En de Noor Per Hagenes heeft de Antwerpport Epic gewonnen. De renner van Visma Lise Bike sprong in de slotkilometer weg uit een groepje van 9. Dries de Bond was de eerste Belg op een derde plaats. Het blijft zacht met minima rond 16 graden. Daarna een tropische dinsdag, maxima rond 30 graden. In de Kempen zelfs iets meer. Woensdag en donderdag blijven zonnig, maar wel iets minder warm. Een graad of 28. Daarna stijgt de kans op regen of buien.
0: Ajoen Music.
4: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: MGM Café.
1: Meer de nevenapp voor Lion Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Lion Music. En luister naar Lion Music overal en altijd. De neven Lion Music app.
2: App hem al.
3: Miljarden duur, weer geen parkeerplus.
4: Ik wou gezet, dat je door links moest afsluiten.
3: Hey, hey. Maar ik mag niet naar links, Marie-Jan.

0: Misschien avance, maar ik moet naar huis.
1: Ajoen Music, de nummer 1 van de Ajoen.
2: Hoe ik al werven aten verslijten, ons lestenoet is nog niet gestrijken. Loepen al joren onze stoet, het gorap verborgen, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weerd. Josjes maken ieder jaar opnieuw. In elk collier schittert in het licht een fantastisch groen gezicht.

Stond in de kwazerzalen, de zwan stond met sandalen.

En je wist mij aan, vind je het niet verdacht? Toen ik vertrok, mijn ma vannacht. Ze liet me alle hoeken van haar kamer zien. Voor de F4 kracht ze ting op ting. In een akastrol mokte de beste soep. Ik liet ze komen en ik kreeg de snoep. Maar als ik wakker werd, wreef ik in mijn oeigen. Ik kost het bukkast niet geloven. Hey!

Geef mama een beest, ook al zij gooit wees, want ben zot van mama, ik word aan een pluspapa. Geef mama een beest, ook al zij gooit wees.

0: vonuot un Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goeds radio's van Olst.
1: Na direct meer carnavalies. Fluister toch, Mona is het nieuws.
2: Feest in Brugge met de titelvering van Club Brugge met duizenden supporters op de Brugse markt in de felle zon.
3: De reden waarom dat we hier zijn, eerst daar dat allemaal, maar die tweede ster!
2: De hulpdiensten hadden opgeroepen om goed te smeren en water mee te brengen, maar omdat sommigen daar al uren stonden, is de brandweer water komen vernevelen om hen te verkoelen. Bij de zware bedrijfsbrand in Toebeke is ook asbest vrijgekomen. Mensen in de buurt moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. In Lembeek bij Halle is ook een kunstenfestival stilgelegd. De bezoekers zijn naar huis gestuurd. De kust heeft zijn beste Pinksterweekend in 5 jaar achter de rug. Er waren 450.000 dagtoeristen en er zijn ook meer dan 500.000 overnachtingen geteld. Vorig jaar was er nog een derde minder. In Oostende is het zomerdrukteplan een tijd lang geactiveerd om het verkeer vlotter te laten verlopen. En er was ook politie op het strand, maar nergens liep het uit de hand. De uitbraak van het ebola-virus in Congo is extreem ernstig en complex. Dat zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. De situatie zal mogelijk eerst nog verslechteren voor er verbetering komt, zegt hij. Ook Artsen zonder Grenzen waarschuwt dat deze variant momenteel moeilijk te bestrijden is en vaccins van de vorige variant nauwelijks helpen. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie gaat deze week zelf naar Congo. Er is nu ook een meisje van 15 opgepakt in Frankrijk nadat daar in Rennes een tiener dood is gevonden. Eerder was er ook een verdachte van 16 opgepakt. Het slachtoffer is een jongetje van 11. Hij lag aan de oevers van een rivier in bosrijk gebied met een natte handdoek strak rond zijn nek. En de Noor Per Hagenes heeft de Antwerpport Epic gewonnen. De renner van Visma Lise Bike sprong in de slotkilometer weg uit een groepje van 9. Dries de Bond was de eerste Belg op een derde plaats. Het blijft zacht met minima rond 16 graden. Daarna een tropische dinsdag, maxima rond 30 graden. In de Kempen zelfs iets meer. Woensdag en donderdag blijven zonnig, maar wel iets minder warm. Een graad of 28. Daarna stijgt de kans op regen of buien.
0: Ajoen Music.
4: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nieuwe Joen Music app.
2: App hem al.

0: Ajo in Music.
1: 100% plezant, 100% olšč.
2: Wow, was da lauti nesig? Zide uedani, de še Pieter en trompet je piko verdoet. Kom jong, mok tagariet, damen ons nog eens kunnen smoet. Alle jongens,

0: vermogen, zo'n lijp moet nog ver in brand steken.
1: Wat is dat mooi, hè?
2: Ja, kan die al weten.

0: Forlåten Olst Media Building. Ajoen Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste, wat zeg ik, de allerbeste.
1: Nou, direct, meer carnavalits. Fleister toch, Mona is het nieuws.
2: Feest in Brugge met de titelvering van Club Brugge met duizenden supporters op de Brugse markt in de felle zon.
3: De reden waarom dat we hier zijn, één ster dat allemaal, maar die tweede ster!
2: De hulpdiensten hadden opgeroepen om goed te smeren en water mee te brengen, maar omdat sommigen daar al uren stonden, is de brandweer water komen vernevelen om hen te verkoelen. Bij de zware bedrijfsbrand in Toebeke is ook asbest vrijgekomen. Mensen in de buurt moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. In Lembeek bij Halle is ook een kunstenfestival stilgelegd. De bezoekers zijn naar huis gestuurd. De kust heeft zijn beste Pinksterweekend in 5 jaar achter de rug. Er waren 450.000 dagtoeristen en er zijn ook meer dan 500.000 overnachtingen geteld. Vorig jaar was er nog een derde minder. In Oostende is het zomerdrukteplan een tijd lang geactiveerd om het verkeer vlotter te laten verlopen. En er was ook politie op het strand, maar nergens liep het uit de hand. De uitbraak van het ebola-virus in Congo is extreem ernstig en complex. Dat zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. De situatie zal mogelijk eerst nog verslechteren voor er verbetering komt, zegt hij. Ook Artsen zonder Grenzen waarschuwt dat deze variant momenteel moeilijk te bestrijden is en vaccins van de vorige variant nauwelijks helpen. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie gaat deze week zelf naar Congo. Er is nu ook een meisje van 15 opgepakt in Frankrijk, nadat daar in Rennes een tiener dood is gevonden. Eerder was er ook een verdachte van 16 opgepakt. Het slachtoffer is een jongetje van 11. Hij lag aan de oevers van een rivier in bosrijk gebied met een natte handdoek strak rond zijn nek. En de Noor Per Hagenes heeft de Antwerpport Epic gewonnen. De renner van Visma Lise Bike sprong in de slotkilometer weg uit een groepje van 9. Dries de Bond was de eerste Belg op een derde plaats. Het blijft zacht met minima rond 16 graden. Daarna een tropische dinsdag, maxima rond 30 graden. In de Kempen zelfs iets meer. Woensdag en donderdag blijven zonnig, maar wel iets minder warm. Een graad of 28. Daarna stijgt de kans op regen of buien.
0: Ajoen Music.
4: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Eger. Nog nooit gezien of

0: Igen, meg chance.
1: Esztervér!
2: Vada brunt? Njél meg kafé?
1: Nee, de neven app for your music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ion Music. En luister naar Ion Music overal en altijd. De neven Ion Music app.
3: App hem al.

Zijn een fan van de Vulda Goeits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Vulda Goe radios van Olst.

0: En ik hoor geen niemand hoort.
1: Alost is dat oost niet.
0: Ik heb hier niet gelost. Jou, ik zwaar hier als vermoord.
2: Gooi ze dan lang, doe het zeker.

0: een variëteit.
1: En bij hier zit roezekes, of wat?
0: Ik heb hier iets gelost. En ze kruiden op de kleed.
2: Oh, wat een cajou precies.

0: niet gelost. En ik werd hier vies bezien.
1: Het is ervoor gescheet en gespaard.
0: Ik heb hier niet gelost. Ja, dat is dankzij die drie.
2: Lotje tentoos, hè?

0: Dali en Das niet scoort. Ik heb hier iets gelost. En het riekt hier wat zies.
1: Lekker een verdoefde lumpia.
0: Ik heb hier iets gelost. Ja, dat is zeker van dat bier.
2: Was dat bier dat dan is, hè?

0: Sascha Koos.
1: Eet hem just iets gelost of grad nevens de pot gescheet.
2: Ik kon niet wel eens, hè. Zie dat ik niet verder omkom.
3: Ken je niet gelost? Ken je niet gelost?
1: Als je moet gaan naar Tusken, stik dan vingertand in een gat en mok ermee een krusken.
2: Dat is wel voor de hoest, hè, dat krusken.

een dans van politiek. Is hier in Oostiet via het ludiek. Dat vind je niet verst, het is uniek. Hier in mijn stad. Want ieder stoep een ijs en klei. Ze vinden zeer het bosje weg. Ze zijn

Het stoelkensdansken ooit gespeeld en al de klerk is goed geteld. Het verroosjeken is voes verteld hier in mijn stad. Wie mocht er zijn beloftes voor? Misschien toch eenen hier of door. De politiek, dat is iets roer hier in mijn stad.

Ik ging eens mee op congé. Zat mijn dagrad niet mee. Hond Kerkhof in volle rest. Te wachten op een bus. Scheer van dest. Van achter de omwoning zag ik een verschoning. Hier op de hoek van stroot zag ik Sint Christoffel met een gapot.

0: Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Leij, Nienhof, Dingenatum en Stichten.
1: Na, direct, meer carnavalits. Vlijst dan toch, mona eerst het nieuws.
2: Feest in Brugge met de titelvering van Club Brugge met duizenden supporters op de Brugse markt in de felle zon.
3: De reden waarom dat we hier zijn, eerst daar dat allemaal, maar die tweede ster!
2: De hulpdiensten hadden opgeroepen om goed te smeren en water mee te brengen, maar omdat sommigen daar al uren stonden, is de brandweer water komen vernevelen om hen te verkoelen. Bij de zware bedrijfsbrand in Toebeke is ook asbest vrijgekomen. Mensen in de buurt moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. In Lembeek bij Halle is ook een kunstenfestival stilgelegd. De bezoekers zijn naar huis gestuurd. De kust heeft zijn beste Pinksterweekend in 5 jaar achter de rug. Er waren 450.000 dagtoeristen en er zijn ook meer dan 500.000 overnachtingen geteld. Vorig jaar was er nog een derde minder. In Oostende is het zomerdrukteplan een tijd lang geactiveerd om het verkeer vlotter te laten verlopen. En er was ook politie op het strand, maar nergens liep het uit de hand. De uitbraak van het ebola-virus in Congo is extreem ernstig en complex. Dat zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. De situatie zal mogelijk eerst nog verslechteren voor er verbetering komt, zegt hij. Ook Artsen zonder Grenzen waarschuwt dat deze variant momenteel moeilijk te bestrijden is en vaccins van de vorige variant nauwelijks helpen. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie gaat deze week zelf naar Congo. Er is nu ook een meisje van 15 opgepakt in Frankrijk nadat daar in Rennes een tiener dood is gevonden. Eerder was er ook een verdachte van 16 opgepakt. Het slachtoffer is een jongetje van 11. Hij lag aan de oevers van een rivier in bosrijk gebied met een natte handdoek strak rond zijn nek. En de Noor Per Hagenes heeft de Antwerpport Epic gewonnen. De renner van Visma Lise Bike sprong in de slotkilometer weg uit een groepje van 9. Dries de Bond was de eerste Belg op een derde plaats. Het blijft zacht met minima rond 16 graden. Daarna een tropische dinsdag, maxima rond 30 graden. In de Kempen zelfs iets meer. Woensdag en donderdag blijven zonnig, maar wel iets minder warm. Een graad of 28. Daarna stijgt de kans op regen of buien.
0: Ion Music.
4: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: MGM Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music App.
2: App hem al.

0: Zijn de fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ion Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van ons natuurlijk.

0: Music, plezante radio.
1: Geef Mojang.
2: Is van achter te doen?
1: Geef Mojang.
3: Hey Robinkels, te zien dat je moet, Jan. Je kunt je daar hier in parkeren. Spijt me door, is de auto.

0: von den Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst.
1: Na, direct, meer carnavalies. Fluister toch, mona is het nieuws.
2: Feest in Brugge met de titelvering van Club Brugge met duizenden supporters op de Brugse markt in de felle zon.
3: De reden waarom dat weer zin. Eerst daar dat allemaal, maar die tweede ster!
2: De hulpdiensten hadden opgeroepen om goed te smeren en water mee te brengen. Maar omdat sommigen daar al uren stonden, is de brandweer water komen vernevelen om hen te verkoelen. Bij de zware bedrijfsbrand in Toebeke is ook asbest vrijgekomen. Mensen in de buurt moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. In Lembeek bij Halle is ook een kunstenfestival stilgelegd. De bezoekers zijn naar huis gestuurd. De kust heeft zijn beste Pinksterweekend in 5 jaar achter de rug. Er waren 450.000 dagtoeristen en er zijn ook meer dan 500.000 overnachtingen geteld. Vorig jaar was er nog een derde minder. In Oostende is het zomerdrukteplan een tijd lang geactiveerd om het verkeer vlotter te laten verlopen. En er was ook politie op het strand, maar nergens liep het uit de hand. De uitbraak van het ebola-virus in Congo is extreem ernstig en complex. Dat zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. De situatie zal mogelijk eerst nog verslechteren voor er verbetering komt, zegt hij. Ook Artsen zonder Grenzen waarschuwt dat deze variant momenteel moeilijk te bestrijden is en vaccins van de vorige variant nauwelijks helpen. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie gaat deze week zelf naar Congo. Er is nu ook een meisje van 15 opgepakt in Frankrijk nadat daar in Rennes een tiener dood is gevonden. Eerder was er ook een verdachte van 16 opgepakt. Het slachtoffer is een jongetje van 11. Hij lag aan de oevers van een rivier in bosrijk gebied met een natte handdoek strak rond zijn nek. En de Noor Per Hagenes heeft de Antwerpport Epic gewonnen. De renner van Visma Lise Bike sprong in de slotkilometer weg uit een groepje van 9. Dries de Bond was de eerste Belg op een derde plaats. Het blijft zacht met minima rond 16 graden. Daarna een tropische dinsdag, maxima rond 30 graden. In de Kempen zelfs iets meer. Woensdag en donderdag blijven zonnig, maar wel iets minder warm. Een graad of 28. Daarna stijgt de kans op regen of buien.
0: Ajoel Music.
4: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jager, nog nooit gezien of gehoord.

Wij zijn zo goed als af.

0: Wat dat brunt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nevenapp van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music app.
3: App hem al.

Ajoy Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, De Jaratum en Stienberg.

Ieder jaar weer opnieuw, rond een taart van december is het zover. Gekekt verdrom, Norwa is gebeten.

Recep İvedik ve Cerbest Dost'u yoğur.

AION Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ajoe Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoe Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste.
1: Nou, direct. Meer carnavalits. Fluister toch. Mona is het nieuws.
2: Feest in Brugge met de titelvering van Club Brugge met duizenden supporters op de Brugse markt in de felle zon.
3: De reden waarom dat we hier zijn, eerst daar dat allemaal, maar die tweede ster!
2: De hulpdiensten hadden opgeroepen om goed te smeren en water mee te brengen, maar omdat sommigen daar al uren stonden, is de brandweer water komen vernevelen om hen te verkoelen. Bij de zware bedrijfsbrand in Toebeke is ook asbest vrijgekomen. Mensen in de buurt moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. In Lembeek bij Halle is ook een kunstenfestival stilgelegd. De bezoekers zijn naar huis gestuurd. De kust heeft zijn beste Pinksterweekend in 5 jaar achter de rug. Er waren 450.000 dagtoeristen en er zijn ook meer dan 500.000 overnachtingen geteld. Vorig jaar was er nog een derde minder. In Oostende is het zomerdrukteplan een tijd lang geactiveerd om het verkeer vlotter te laten verlopen. En er was ook politie op het strand, maar nergens liep het uit de hand. De uitbraak van het

0: ebola-virus in Congo is extreem ernstig en complex. Dat zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. De situatie zal mogelijk eerst nog verslechteren voor er verbetering komt, zegt hij. Ook Artsen zonder Grenzen waarschuwt dat deze variant momenteel moeilijk te bestrijden is en vaccins van de vorige variant nauwelijks helpen. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie gaat deze week zelf naar Congo. Er is nu ook een meisje van 15 opgepakt in Frankrijk nadat daar in Rennes een tiener dood is gevonden. Eerder was er ook een verdachte van 16 opgepakt. Het slachtoffer is een jongetje van 11. Hij lag aan de oevers van een rivier in bosrijk gebied met een natte handdoek strak rond zijn nek. En de Noor Per Hagenes heeft de Antwerpport Epic gewonnen. De renner van Visma Lisebike sprong in de slotkilometer weg uit een groepje van 9. Dries de Bond was de eerste Belg op een derde plaats. Het blijft zacht met minima rond 16 graden. Daarna een tropische dinsdag, maxima rond 30 graden, in de Kempen zelfs iets meer. Woensdag en donderdag blijven zonnig, maar wel iets minder warm, een graad of 28. Daarna stijgt de kans op regen of buien.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, EGR. Nog nooit gezien of gehoord.

er hier iets gebijt. Zie de gegarandeerd. De doos in de gazet of op tv. Is toch zo'n brat.

0: Mayo en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Mayo en Music. En luister naar Mayo en Music overal en altijd. De nieuwe Mayo en Music app.
2: App hem al.
3: Hey, wat is wie allemaal doen?

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoen!

Er is in Olsch geen ien dat thuis op zijn zolder of in die of ander kas geen album mee liggen. Ze waren al proper bewoord en boven Olsch toen ze familiebijeenkomst of onder kameroten. Een foto, een portret of een schilderij. Het zijn al kunstwerken. En hoe ik al zijn dat morgen momentopnames, toch vertellen ze ons zoveel.

de schoesje kunstwerken tot stand. Al die wagens in onze stoet. Een simpele foto van een dansende Mert of een vol Janet. Het zijn dan ook die meesterwerken, waar dat mijn mond, zelfs jouw nodding, nog kind over vertellen. Elkeen kan er zijn ogen voor ogen geven, want hier van boven komen ze telkens weer tot leven.

0: Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stik.
1: Ja, recht. Mier, carnaval is. Vlijster toch, Monai is het nieuws.
2: Feest in Brugge met de titelvering van Club Brugge met duizenden supporters op de Brugse markt in de felle zon.
3: De reden waarom dat weer zin. Eerst daar dat allemaal, maar die tweede ster!
2: De hulpdiensten hadden opgeroepen om goed te smeren en water mee te brengen, maar omdat sommigen daar al uren stonden, is de brandweer water komen vernevelen om hen te verkoelen. Bij de zware bedrijfsbrand in Toebeke is ook asbest vrijgekomen. Mensen in de buurt moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. In Lembeek bij Halle is ook een kunstenfestival stilgelegd. De bezoekers zijn naar huis gestuurd. De kust heeft zijn beste Pinksterweekend in 5 jaar achter de rug. Er waren 450.000 dagtoeristen en er zijn ook meer dan 500.000 overnachtingen geteld. Vorig jaar was er nog een derde minder. In Oostende is het zomerdrukteplan een tijd lang.

0: geactiveerd om het verkeer vlotter te laten verlopen en er was ook politie op het strand, maar nergens liep het uit de hand. De uitbraak van het ebola-virus in Congo is extreem ernstig en complex. Dat zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. De situatie zal mogelijk eerst nog verslechteren voor er verbetering komt, zegt hij. Ook Artsen zonder Grenzen waarschuwt dat deze variant momenteel moeilijk te bestrijden is en vaccins van de vorige variant nauwelijks helpen. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie gaat deze week zelf naar Congo. Er is nu ook een meisje van 15 opgepakt in Frankrijk nadat daar in Rennes een tiener dood is gevonden. Eerder was er ook een verdachte van 16 opgepakt. Het slachtoffer is een jongetje van 11. Hij lag aan de oevers van een rivier in bosrijk gebied met een natte handdoek strak rond zijn nek. En de Noor Per Hagenes heeft de Antwerpport Epic gewonnen. De renner van Visma Lise Bike sprong in de slotkilometer weg uit een groepje van 9. Dries de Bond was de eerste Belg op een derde plaats. Het blijft zacht met minima rond 16 graden. Daarna een tropische dinsdag, maxima rond 30 graden. In de Kempen zelfs iets meer. Woensdag en donderdag blijven zonnig, maar wel iets minder warm. Een graad of 28. Daarna stijgt de kans op regen of buien.
1: Ajoen Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music App.
2: App hem al.
3: Waar gaan ze het geld nou vinden? Bien soigner le jaar weten dat geld niet aan de bomen groeit.
4: In het stadspark van ons oost, door

ik mee om dat visje baan. En altijd thuis met nul en drood. Heel dikkes, niet werden vernoemd.

0: Fanuetten Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst.
1: Na, direct, meer carnavalies. Fluister toch, mona is het nieuws.
2: Feest in Brugge met de titelvering van Club Brugge met duizenden supporters op de Brugse markt in de felle zon.
3: De reden waarom dat weer zin. Eerst daar dat allemaal, maar die tweede ster!
2: De hulpdiensten hadden opgeroepen om goed te smeren en water mee te brengen. Maar omdat sommigen daar al uren stonden, is de brandweer water komen vernevelen om hen te verkoelen. Bij de zware bedrijfsbrand in Toebeke is ook asbest vrijgekomen. Mensen in de buurt moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. In Lembeek bij Halle is ook een kunstenfestival stilgelegd. De bezoekers zijn naar huis gestuurd. De kust heeft zijn beste Pinkster.